0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn.

0: zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: CNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

Ik heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
1: Bij het vorige onderzoek.

0: geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
1: Oesbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
0: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Rondje Regio.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De medewerkers van DZB Leiden hebben gisterochtend stilgestaan bij het overlijden van hun collega Ted. Hij was vrijdag na een barbecue bij het bedrijf naar huis gegaan, maar is daar nooit aangekomen. Zondag werd zijn lichaam gevonden in het Rijn- en Schiekanaal. Collega's hebben bloemen neergelegd voor de overleden Ted. Bewonerscoöperatie Rijnland Energie is teleurgesteld omdat er geen besluit is genomen over de voorgestelde windmolenlocaties in de regio Holland-Rijnland. Tijdens de behandeling van een nieuwe omgevingsvisie door de Provinciale Staten is geen knoop doorgehakt. Volgens de coöperatie zorgt dit ervoor dat er verdere vertraging op de energietransitie optreedt, terwijl de behoefte aan energie juist groeit. En deze week werkt de gemeente Leiden op verschillende plekken aan de riolering. Rioolleidingen worden gecontroleerd en gereinigd. Bewoners kunnen het riool horen borrelen. Geadviseerd wordt om het deksel op het toilet te houden. Op onze website is precies te vinden in welke straten er aan het riool wordt gewerkt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vandaag start zonnig, maar aan het eind van de middag trekt er flinke regen over. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar al wat langzamer, maar de spits is nog verder op gang aan het komen. Met name viel op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, bijna een kwartier. En ook 5 tot 10 minuten extra op de A4 naar Amsterdam. Er staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoude. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan

0: Velte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
1: Zag ik ineens jou, Maserati, huis op Bali. Ik ga niet aan mijn hand, Echte Liefde is te koop.
0: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is inmiddels op gang gekomen in de regio. Er zijn geen bijzonderheden, dus geen ongelukken en pechgevallen en dergelijke. Alleen maar dagelijkse drukte. Zoals op de A4 naar Amsterdam. Voor Zoeterwoude 19 kilometer en 20 minuten. Ook de A12 naar Utrecht vanuit Den Haag. Tussen Nieuwerbrug en Harmelen 6 kilometer en een kwartier. Dan nog de N11 Bodegraven-Leiden. Tussen Hazerswoude en Zoeterwoude 3 kilometer en 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De medewerkers van DZB Leiden hebben gisterochtend stilgestaan bij het overlijden van hun collega Ted. Hij was vrijdag na een barbecue bij het bedrijf naar huis gegaan, maar is daar nooit aangekomen. Zondag werd zijn lichaam gevonden in het Rijn- en Schiekanaal. Collega's hebben bloemen neergelegd voor de overleden Ted. Bewonerscoöperatie Rijnland Energie is teleurgesteld omdat er geen besluit is genomen over de voorgestelde windmolenlocaties in de regio Holland-Rijnland. Tijdens de behandeling van een nieuwe omgevingsvisie door de Provinciale Staten is geen knoop doorgehakt. Volgens de coöperatie zorgt dit ervoor dat er verdere vertraging op de energietransitie optreedt, terwijl de behoefte aan energie juist groeit. En deze week werkt de gemeente Leiden op verschillende plekken aan de riolering. Rioolleidingen worden gecontroleerd en gereinigd. Bewoners kunnen het riool horen borrelen. Geadviseerd wordt om het deksel op het toilet te houden. Op onze website is precies te vinden in welke straten er aan het riool wordt gewerkt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vandaag start zonnig, maar aan het eind van de middag trekt er flinke regen over. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. En in de regio nu ook een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht. Je kunt er wel langs via de af- en oprit. Hou rekening met een half uur vertraging. Omrijden kan via de nieuwe Blankenburg-verbinding, onder andere de A24. Vergeet dan niet je tol af te rekenen. Verder nog een paar andere dagelijkse files, zoals op de A12 naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug, kwartiertje. Ook de A12 naar Den Haag, de Utrechtse baan tussen Voorburg en het Malieveld is goed voor een kwartier in totaal. En tot slot de A44 nog, richting Amsterdam file voor Oude Wetering. 5 kilometer en bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
2: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden. Omdat de koopkracht dan minder wordt.
1: Ook de industrie en de

0: regio. Op de meeste plekken rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorme files door ongelukken en zo. Wel bergingswerk op de A20 richting Gouda. Tussen Maassluis en Knoop het Ketelplein een kwartier extra. Komt nog door een eerder ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. 7 kilometer, ongeveer een kwartier. En de A12 naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. Om en nabij 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, it's a man. Hier hoor je Nederland.
2: Unity NL. Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De medewerkers van DZB Leiden hebben gisterochtend stilgestaan bij het overlijden van hun collega Ted. Hij was vrijdag na een barbecue bij het bedrijf naar huis gegaan, maar is daar nooit aangekomen. Zondag werd zijn lichaam gevonden in het Rijn- en Schiekanaal. Collega's hebben bloemen neergelegd voor de overleden Ted. Bewonerscoöperatie Rijnland Energie is teleurgesteld omdat er geen besluit is genomen over de voorgestelde windmolenlocaties in de regio Holland-Rijnland. Tijdens de behandeling van een nieuwe omgevingsvisie door de Provinciale Staten is geen knoop doorgehakt. Volgens de coöperatie zorgt dit ervoor dat er verdere vertraging op de energietransitie optreedt, terwijl de behoefte aan energie juist groeit. En deze week werkt de gemeente Leiden op verschillende plekken aan de riolering. Rioolleidingen worden gecontroleerd en gereinigd. Bewoners kunnen het riool horen borrelen. Geadviseerd wordt om het deksel op het toilet te houden. Op onze website is precies te vinden in welke straten er aan het riool wordt gewerkt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website. En dan het weer. Vandaag start zonnig, maar aan het eind van de middag trekt er flinke regen over. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Met name op de A4 richting Amsterdam tussen Delft en Knopend Hofvliet. Ongeveer een kwartiertje langzaam rijden. Ook de N11 staat er nog bij, Leiden-Bodegraven. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven 10 minuutjes. En tot slot de A20 nog naar Gouda. Bij Vlaardingen gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Nu is er nog steeds een rijstrook of twee afgesloten. Komt doordat er olie op de weg ligt. De vertraging is een kleine 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese

0: En is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom!
3: Een hele goede morgen. Het is een nieuwe aflevering van de Koffie Show. Ik ben Rudo met Mark Rijs. Zo meteen mijn eerste Afro Bros, Jeffrey, Heza en Brace.
2: Yeah. Je zingt ze mee.
4: Ja, zingt ze mee.
2: Nu.

Mark Rijs, ga met me mee. En de Afro Bros met Jeffrey Hezen en Brace en Billy Dans. En meisje, je bent veel leuker dan ik dacht. Origineel van DJ Madman van vroeger, maar toen was hij iets minder vrolijk. Of iets minder aardig, meisje bent zo lelijk als de nacht. En goedemorgen, het is 9 juni 2026. Het is een nieuwe aflevering van de Koffie Show. Ik ben Rudo en ook vandaag weer een uurtje bij je zo aan het begin van deze werkdag. Ja, een werkdag die, of eigenlijk een werkweek die in Leiden raar begon bij DZB Leiden. Want Ted is overleden, geliefde collega overleed na een barbecue bij DZB Leiden. Doordat hij in het water terecht is gekomen bij het Rijn-Schiekanaal. En zondag hebben ze hem uit het water gehaald. De politie bevestigde even later dat het inderdaad om de 52-jarige Ted ging. Gisteren belde ik met de directeur van DZB Leiden, Noëlle ter Woerd, en sprak met haar over het overlijden van Ted en het mooie gebaar dat de collega's gisteren gedaan hebben. Ze hebben namelijk bloemen neergelegd bij de Julius Caesarbrug in Leiden. Daarover zometeen meer. Verder lekkere tracks voor je. Gino Graus hier. Dit is Dolores. Rio!

0: Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten hoorde je hier bij Unity NL. Goedemorgen. Eergisteren werd het lichaam gevonden van Ted, de 52-jarige medewerker van DZB. Na een barbecue afgelopen vrijdag is hij niet meer thuisgekomen. Zondag bleek dat hij in het water langs het Rijn- en Schiekanaal terecht kwam. Niet heel ver van zijn werk vandaan. Het team van DZB, de collega's van DZB, hebben gisteren bloemen gelegd bij de Julius Caesarbrug. Ik sprak erover met de directeur van DZB Leiden, dat is Noëlle ter Voort. Als eerste condoleerde ik haar en wilde ik van haar weten wat dit doet met het bedrijf.
1: Ja, dat is verschrikkelijk dit. Ja, en heel, heel onwerkelijk.
0: Ja, want vrijdagavond was er een barbecue bij DZB. En Ted was daar zelf bij geweest, is naar huis gegaan. Wat is daarna eigenlijk nou precies gebeurd van wat jullie weten?
1: Hij is naar huis gegaan en hij is in het kanaal terechtgekomen. En hoe dat dan precies gebeurt, dat weten wij niet. Een misdrijf is gelukkig uitgesloten. Hij is in het water geraakt en heeft daar niet uit kunnen komen.
0: Ja, en ik begreep, je bent directeur van DZB, dat hij heel geliefd was onder alle collega's. Hoe is het nieuws bij jullie ontvangen en wat kunnen jullie voor de medewerkers bij DZB doen?
1: Ja, het was al wel vrij snel bekend, ook omdat de media daarover bericht hadden. Mensen zijn enorm verdrietig. Ted werkte al heel erg lang bij DZB. En ook op meerdere plekken. En hij heeft ook in de OR gezeten. Dus ja, heel veel mensen kennen Ted ook. Dus er is ontzettend grote verslagenheid. Er is heel veel verdriet. En het mooie aan DZB is dat iedereen er dan vervolgens ook voor elkaar is. En vervolgens ontstond vanochtend vroeg het idee, want we hebben vanochtend iedereen ingelicht, om bloemen te gaan leggen op de plek waar het gebeurd is. En daar zijn iedereen die daar behoefte aan had, die is in die tocht meegelopen. En we hebben daar bloemen bij de Julius Caesarbrug neergelegd.
0: En hoe nu verder voor jullie als DZB?
1: Accepteren. Elkaar steunen, met elkaar praten, elkaar de ruimte geven. En accepteren dat dit ook bij het leven hoort. Hoe verdrietig het ook is.
0: Nu werken jullie ook met een speciale doelgroep. Is daar dan ook nog extra aandacht voor nu dit is gebeurd?
1: Niet specifiek in die zin dat wat we doen is gewoon kijken wat is er nodig. En als we denken dat er wat extra's nodig is, dan doen we dat. Maar heel veel mensen kennen ook vrij veel leed. En op het moment dat iemand overlijdt die je kent, die je goed kent, waar je goed mee bent, dan maakt het ook vaak nog meer verdriet los. En daar is gewoon ruimte voor. Dus wat we doen is op een dag als vandaag, dan kijken we van hoe gaat het met iemand op het werk? Als het voor iemand te veel wordt, dan mag hij ook naar huis bijvoorbeeld. En dan zijn ze er morgen weer. En er wordt veel over gepraat. En we hebben een condoleanceregister. En er is gewoon ook tijd om in alle rust bij stil te staan.
0: Noëlle, dank voor je toelichting en heel veel sterkte daar.
1: Ja, hartelijk bedankt.

0: Jordi van den Boer en Loterij en gewoon Jan Parijs hoorde je nog hier bij Unity NL. Met zometeen Wolter Kroes, bel me en blijf ook luisteren voor Gerard Joling en niet voor één keer.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De medewerkers van DZB Leiden hebben gisterochtend stilgestaan bij het overlijden van hun collega Ted. Hij was vrijdag na een barbecue bij het bedrijf naar huis gegaan, maar is daar nooit aangekomen. Zondag werd zijn lichaam gevonden in het Rijn- en Schiekanaal. Collega's hebben bloemen neergelegd voor de overleden Ted. Bewonerscoöperatie Rijnland Energie is teleurgesteld omdat er geen besluit is genomen over de voorgestelde windmolenlocaties in de regio Holland-Rijnland. Tijdens de behandeling van een nieuwe omgevingsvisie door de Provinciale Staten is geen knoop doorgehakt. Volgens de coöperatie zorgt dit ervoor dat er verdere vertraging op de energietransitie optreedt, terwijl de behoefte aan energie juist groeit. En deze week werkt de gemeente Leiden op verschillende plekken aan de riolering. Rioolleidingen worden gecontroleerd en gereinigd. Bewoners kunnen het riool horen borrelen. Geadviseerd wordt om het deksel op het toilet te houden. Op onze website is precies te vinden in welke straten er aan het riool wordt gewerkt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vandaag start zonnig, maar aan het eind van de middag trekt er flinke regen over. Het wordt vandaag niet zo warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dinsdagochtend, je luistert naar Unity NL met de koffieshow en Gerard Joling. Wie zijn de jarig vandaag? Het is 9 juni. Wesley Sneijder, oud-voetballer, is jarig, 42. Natalie Portman, Israëlische Amerikaanse actrice, 45. Miroslav Klose is ook jarig. Duitse profvoetballer, komt uit Polen, 48 is hij geworden. En de frontman van Muse, de band, is ook jarig. Matthew Bellamy is 48 geworden. Dionne de Graaf, presentatrice, is 57. En pianist Jan Veen is 60 geworden. Verder Tatjana Simic is jarig. Kees Vlodder in Vlodder, ook in de spin-off, 63 is ze. Erik van der Hof van Erik de Jacketti en de Scooters, of die Jacketti en de Scooters, 63 is die. Johnny Depp, de acteur, ook 63 geworden. En de Belgische zangeres Lisa Delbo, oftewel Renilde Schoosens, is jarig. Zij is 65 geworden. Acteur Michael J. Fox, ook jarig, ook 65 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb, die helaas niet meer onder ons is, maar kan ik wel even draaien, is Benny Nijman. Hij overleed op 7 februari 2008. Maar als hij nog geleefd had, had hij vandaag 75 jaar geworden.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Jordan. Hij had vandaag 75 geworden, Jordan, met Vrijgezel hier bij Unity NL. We kijken nog even naar het weer. Af en toe zon, maar vooral vanmiddag komen er enkele buien voor bij een matige aan de kust, soms krachtige wind vanuit het westen. De temperatuur ligt vandaag rond de 17 graden. Morgen vrij veel bewolking met enkele buien, ook mogelijk met onweer. En het wordt dan 16 graden. Kijken ook nog even naar het weer van donderdag. Eerst nog wat zon, later volgt er dan wat regen en plaatselijk wordt het 18 graden. Dit is de Koffieshow met Robert Pa.

schouder om op te huilen aan het einde van de koffieshow voor vandaag. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. We hebben nog niet vernomen of die beter is of niet. Dus of de middagshow met Elmar en anders hoor je mij tussen 5 en 6. Voor nu wens ik je een hele fijne dinsdag verder. Morgenochtend ben ik er weer met de koffieshow. En nu nog Stef Eckel samen met Harry van Meegen.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks

0: Den Haag. Tussen Bleiswijk en Zoetermeer, 3 kilometer en 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Bulletin.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Door nog onbekende oorzaak is een automobilist gisteren door de slagboom van het Alrijnen ziekenhuis in Leiderdorp gereden. Daarna raakte het voertuig een boom en kwam vervolgens ondersteboven in de sloot naast het gebouw terecht. Omstanders bedachten zich geen moment en sprongen in het water om de twee inzittenden uit het voertuig te halen. Ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft zich over de slachtoffers ontfermd. Voor de tweede keer in een week tijd is er een kop-staartbotsing gebeurd op de rotonde bij de oude spoorbaan ter hoogte van de Schildwacht in Leiderdorp. De bestuurder van de achterste auto raakte licht gewond. Ze is ter plekke behandeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Haar auto raakte dusdanig beschadigd dat die moest worden weggesleept. En de gedenkplaats voor Rosalie wordt binnenkort door de gemeente Leiden weggehaald. Dat heeft de gemeente in samenspraak met de familie besloten. Rosalie uit Oegstgeest overleed op zondag 10 mei plotseling tijdens het lopen van de halve marathon van de Leiden Marathon. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar tegen de avond trekt er regen over. Het is vandaag wel fris. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, die

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Door nog onbekende oorzaak is een automobilist gisteren door de slagboom van het Alrijnen ziekenhuis in Leiderdorp gereden. Daarna raakte het voertuig een boom en kwam vervolgens ondersteboven in de sloot naast het gebouw terecht. Omstanders bedachten zich geen moment en sprongen in het water om de twee inzittenden uit het voertuig te halen. Ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft zich over de slachtoffers ontfermd. Voor de tweede keer in een week tijd is er een kop-staartbotsing gebeurd op de rotonde bij de oude spoorbaan ter hoogte van de Schildwacht in Leiderdorp. De bestuurder van de achterste auto raakte licht gewond. Ze is ter plekke behandeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Haar auto raakte dusdanig beschadigd dat die moest worden weggesleept. En de gedenkplaats voor Rosalie wordt binnenkort door de gemeente Leiden weggehaald. Dat heeft de gemeente in samenspraak met de familie besloten. Rosalie uit Oegstgeest overleed op zondag 10 mei plotseling tijdens het lopen van de halve marathon van de Leiden Marathon. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar tegen de avond trekt er regen over. Het is vandaag wel fris. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: thuis.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Door nog onbekende oorzaak is een automobilist gisteren door de slagboom van het Alrijnen ziekenhuis in Leiderdorp gereden. Daarna raakte het voertuig een boom en kwam vervolgens ondersteboven in de sloot naast het gebouw terecht. Omstanders bedachten zich geen moment en sprongen in het water om de twee inzittenden uit het voertuig te halen. Ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft zich over de slachtoffers ontfermd. Voor de tweede keer in een week tijd is er een kop-staartbotsing gebeurd op de rotonde bij de oude spoorbaan ter hoogte van de Schildwacht in Leiderdorp. De bestuurder van de achterste auto raakte licht gewond. Ze is ter plekke behandeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Haar auto raakte dusdanig beschadigd dat die moest worden weggesleept. En de gedenkplaats voor Rosalie wordt binnenkort door de gemeente Leiden weggehaald. Dat heeft de gemeente in samenspraak met de familie besloten. Rosalie uit Oegstgeest overleed op zondag 10 mei plotseling tijdens het lopen van de halve marathon van de Leidenmarathon. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar tegen de avond trekt er regen over. Het is vandaag wel fris. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Door nog onbekende oorzaak is een automobilist gisteren door de slagboom van het Alrijnen ziekenhuis in Leiderdorp gereden. Daarna raakte het voertuig een boom en kwam vervolgens ondersteboven in de sloot naast het gebouw terecht. Omstanders bedachten zich geen moment en sprongen in het water om de twee inzittenden uit het voertuig te halen. Ambulancepersoneel was snel ter plaatse en heeft zich over de slachtoffers ontfermd. Voor de tweede keer in een week tijd is er een kop-staartbotsing gebeurd op de rotonde bij de oude spoorbaan ter hoogte van de Schildwacht in Leiderdorp. De bestuurder van de achterste auto raakte licht gewond. Ze is ter plekke behandeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Haar auto raakte dusdanig beschadigd dat die moest worden weggesleept. En de gedenkplaats voor Rosalie wordt binnenkort door de gemeente Leiden weggehaald. Dat heeft de gemeente in samenspraak met de familie besloten. Rosalie uit Oegstgeest overleed op zondag 10 mei plotseling tijdens het lopen van de halve marathon van de Leidenmarathon. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig, maar tegen de avond trekt er regen over. Het is vandaag wel fris. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog weinig aan de hand in onze regio. 2 korte files. De A20 om te beginnen, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht zo'n 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N210. Inmiddels toch ook al wat langere file geworden. Van Schoonhoven naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219 staat 3 kilometer file. Maar dat kost je wel bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Judith hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft een man aangehouden nadat agenten een vuurwapen met patronen en een handgranaat in zijn auto aantroffen. De man lag op het moment van zijn aanhouding te slapen in zijn voertuig. Die stond geparkeerd aan de Zijllaan in Wassenaar. De explosieve opruimingsdienst van Defensie is ingeschakeld. Zij bevestigen dat het om een echt vuurwapen en een echte handgranaat gaat. Die zijn meegenomen en zullen onschadelijk worden gemaakt. De gemeenteleider Dorp erkent dat er onduidelijkheid is ontstaan rond de renovatie van zwembad De Does. Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteravond zei wethouder Daan Binnendijk dat zowel de gemeente, de sportfondsen als de verenigingen eerder hadden moeten communiceren over de 7 maanden durende sluiting van het zwembad. En de 17-jarige Ruben Winter uit Leiden heeft de Nederlandse Biologie-Olympiade gewonnen. Dat is al een prestatie op zich, maar de leerling uit de 5e klas van het Stedelijk Gymnasium won vorig jaar ook. En dat is uniek, zo laat zijn school trots weten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog maar bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgenochtend begint wisselvallig, er valt wat regen. Daarna laat de zon zich zien en de temperatuur loopt morgen op tot 15 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoetwoude Rijndijk 10 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht ook nog eens 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yesim Candan hebben geslagen met een kettingslot. Candan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui, het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft een man aangehouden nadat agenten een vuurwapen met patronen en een handgranaat in zijn auto aantroffen. De man lag op het moment van zijn aanhouding te slapen in zijn voertuig. Die stond geparkeerd aan de Zeillaan in Wassenaar. De explosieve opruimingsdienst van Defensie is ingeschakeld. Zij bevestigen dat het om een echt vuurwapen en een echte handgranaat gaat. Die zijn meegenomen en zullen onschadelijk worden gemaakt. De gemeenteleider Dorp erkent dat er onduidelijkheid is ontstaan rond de renovatie van zwembad De Does. Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteravond zei wethouder Daan Binnendijk dat zowel de gemeente, de sportfondsen als de verenigingen eerder hadden moeten communiceren over de 7 maanden durende sluiting van het zwembad. En de 17-jarige Ruben Winter uit Leiden heeft de Nederlandse Biologie-Olympiade gewonnen. Dat is al een prestatie op zich, maar de leerling uit de 5e klas van het Stedelijk Gymnasium won vorig jaar ook. En dat is uniek, zo laat zijn school trots weten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog maar bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgenochtend begint wisselvallig, er valt wat regen. Daarna laat de zon zich zien en de temperatuur loopt morgen op tot 15 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits begonnen. Veel dagelijkse files en niet al te veel bijzonderheden, gelukkig nog. 2 opvallende files daar. De A44 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer met een klein kwartier extra reistijd. En de N211 Den Haag-Zuid richting Hoek van Holland. Voor de Veiling 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
3: Ja, de avondspits is in onze regio ook in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelofarendsveen 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A20 Hoefnont richting Gouda voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging ook. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-Dorp staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom! Je werkdag is weer voorbij. Je luistert naar de middagshow van Unity.nl. Zonder Elmar, maar wel met Donnie en Sven Versteeg. Naar Wesley Bronckhorst, ik drink rosé.
0: Je zingt ze mee!
5: Ja, zingt ze mee!

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Donnie, Serverzegen, Lassa, Kroegentocht en Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé. Daarmee is 5 uur geweest. Je werkdag is voorbij. Ja, en ik had al gezegd, als je mij niet hoort, dan is Elmer weer beter. Ja, je hoort mij wel, dus Elmer is nog steeds ziek.
1: Rudo!
2: Maar ik heb begrepen dat hij er morgen wel weer is met een nieuwe aflevering van de middagshow. Misschien kunnen we hem zo meteen nog wel even bellen. In ieder geval onderweg naar huis met Dean Saunders. Verder ook Glennis Grace en eerst hier Menno Abbe. Dit is helemaal stuk van jou.

0: Ja.
1: Ja, de middagshow hier. We dachten, we moeten toch je adres hebben voor het fruitmandje.
0: Het fruitmandje, ja. Lekker met een sinaasappeltje, banaantje.
1: Ja, maar Elmer, je zit nu live in je eigen middagshow hier bij Unity NL. Je moet wel zien klinken.
0: Oh, wacht even. Dan doe ik het even opnieuw. Ja. Doe maar even alsof je me nu belt.
1: Ja, tuut. Tuut.
0: Hallo?
1: Oh, ben jij er morgen wel weer?
0: Jeetje, je belt me wakker.
1: Oh, nee, maar even voor de mensen die zich zorgen maken om je. Je bent er, als het goed is, morgen weer. Maar dat dachten we gisteren eigenlijk ook. Maar het gaat niet helemaal lekker, hè?
0: Nou, het is echt heel stom. Ik ben dus 2 weken op vakantie geweest. En dan denk je, nou, dan ga je dus weer met frisse moed beginnen. En dan word je dus maandagochtend dus echt gewoon ziek wakker.
1: Nou, want je was afgelopen zaterdag, hebben we je nog kunnen zien, hè, tijdens 200% Leids in de Stadsgehoorzaal. Je was nog bij ZZ zondag. Maar waarschijnlijk gewoon iets verkeerd begrepen, hè, hoorde ik.
0: Gegeten. Ja, nou, ik heb zaterdag, zondagmiddag heb ik nog ergens zitten lunchen. Was trouwens een heel lekker broodje kip. Alleen, ik denk dat daar toch iets niet helemaal in orde was.
1: Dat hij nog een klein beetje rauw was, zeg maar.
0: Ja, en dat kon ik niet zien vanwege de marinade. Maar ik werd dus zondagavond eigenlijk al dat ik dacht, nou, niet helemaal 100. Toen was ik zondagnacht. Toen dacht ik al, wat heb ik het dan warm? Nou, toen werd ik maandagochtend wakker. Toen ben ik eruit gegaan, ben ik gaan douchen. En toen dacht ik, ja, dit is echt niet goed. Ik ga weer in bed liggen.
1: Hey, je hebt helemaal gelijk. En dus als je het nu moet inschatten, het is nu nou ja, bijna 5:30. Ben je er morgen weer?
0: Ja, ik verwacht het wel.
1: Kijk, nou ja, en anders met alle liefde neem ik hem nog een keertje over voor je. Dat,
0: Ja, maar ik wil er gewoon weer zijn. Want weet je wat het is? Het ziek zijn klinkt altijd heel lekker. Ik heb gisteren echt de hele dag geslapen. Vandaag gelukkig gewoon niet meer. Dus dat is een goed teken. Alleen, heel eerlijk, ik hou helemaal niet van thuis zijn, terwijl ik niet thuis wil zijn op dat moment.
1: Nee joh, we gaan gewoon ervan uit dat je er morgen weer bent. Maar ik denk, ik moet je eventjes bellen. Maar dan, dan zet ik het fruitmandje gewoon hier neer. Dan kan je het gewoon morgen zelf meenemen, toch?
0: Oh, dat is goed. Ja, weet je wat je het anders doet voor hem? Als ik morgenochtend er ben, pers vast wat sinaasappelsap uit.
1: Ja, ga ik doen. Ga ik een soort zuster Rudo voor je spelen, ja?
0: Ja, is goed. Met een schortje om.
1: Nou, rust nog even lekker uit, hè. Op tijd naar bed.
0: Doei.

0: Moreno was dat hier bij Unity NL. Zometeen meer muziek na het nieuws van 5:30. Blijf luisteren voor Gerard Joling. Het is nog niet voorbij. En ook Mara Julia. En hoe kom ik hier weg?
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft een man aangehouden nadat agenten een vuurwapen met patronen en een handgranaat in zijn auto aantroffen. De man lag op het moment van zijn aanhouding te slapen in zijn voertuig. Die stond geparkeerd aan de Zeillaan in Wassenaar. De explosieve opruimingsdienst van Defensie is ingeschakeld. Zij bevestigen dat het om een echt vuurwapen en een echte handgranaat gaat. Die zijn meegenomen en zullen onschadelijk worden gemaakt. De gemeenteleider Dorp erkent dat er onduidelijkheid is ontstaan rond de renovatie van zwembad De Does. Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteravond zei wethouder Daan Binnendijk dat zowel de gemeente, de sportfondsen als de verenigingen eerder hadden moeten communiceren over de 7 maanden durende sluiting van het zwembad. En de 17-jarige Ruben Winter uit Leiden heeft de Nederlandse Biologie-Olympiade gewonnen. Dat is al een prestatie op zich, maar de leerling uit de 5e klas van het Stedelijk Gymnasium won vorig jaar ook. En dat is uniek, zo laat zijn school trots weten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog maar bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgenochtend begint wisselvallig, er valt wat regen. Daarna laat de zon zich zien en de temperatuur loopt morgen op tot 15 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits in volle gang. 20 files staan daar met zo'n 95 kilometer file. Veel dagelijkse die niet al te veel vertraging veroorzaken, gelukkig. Wat wel opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoogvliet 10 minuten oponthoud en er staat zo'n 8 kilometer file. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten vertraging. En tenslotte de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. In Bijgouda kan ik beter zeggen bij industriegebied Gouwenstroom. Daar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Gerrit Joling en het is nog niet voorbij. En Marie Julia met Hoe kom ik hier weg in de middagshow van Unity NL. Waar gisteren in Leiderdorp een raadsvergadering was. Dat ging onder andere over poep, over paardenpoep. En wat de ruiters daar eigenlijk mee zouden moeten doen als het aan Hugo Langeberg van de LPL ligt. De LPL diende de motie in en Mark Wonnink sprak na afloop van de vergadering over die motie met Hugo Langeberg. Die als eerste zelf vertelt wat die motie nou eigenlijk precies inhield.
1: Nou, dat ging erover om ruiters te verplichten om de ontlasting van hun paarden op te ruimen. Vooral in de bloemen zie je dat. Dan gaat het dan over 3-4 meter dat je enorme hompen paardenstront ziet. Nou ja, honden moeten ook een poep opruimen voor hondenbezitters. En maar dat zijn kleine hoopjes. En dat doen de meeste hondenbezitters keurig. Maar ja, als je dan in de bloemen loopt, bijvoorbeeld, zie je gewoon op de wandelpaden enorme meterslange hompen liggen, nou, zo groot als een zak aardappelen. En daarnaast is een ruiterpad. En daar willen ze niet rijden, want het wordt slecht onderhouden door de gemeente, zeggen. Er liggen takken, stenen, whatever. Als je daar nou gaat rijden en je laat daar je paard per ongeluk poepen, Allah. En er lopen geen mensen. Dus mijn idee was, nu net als bij de hondenbezitters, een opruimplicht.
2: Ja. Nu blijkt dat er geen, dat noemen ze dan de zogenoemde feitcode. Dus de nationale wetgeving die zegt eigenlijk niet dat het niet mag. Daar hebben we wel een uitdaging.
1: Nou, ik weet niet of dat zo is. Misschien, ja, het kan zo zijn dat er geen feitcode specifiek is. Maar waarschijnlijk zijn er ook heel veel codes waar dan onder valt. Was niet ergens anders.
2: Maar waarom trok u het amendement dan in?
1: Nou, omdat ik toch merk dat er niet genoeg steun voor is. Dat de mensen gaan lopen zoeken naar excuses om niet in te brengen. Want ja, hoe moeten paarden dat dan doen? En heb je al gesproken met de paardenliefhebbers? Wat denk je dat die ervan vinden? Ja, dan weet ik wel wat die ervan vinden. Ja, dus ja, helaas.
2: Het werd een beetje een soort melige discussie. Dat komt omdat het over het woord poep gaat. Nou, oké, okay, haha. Maar ook wel, hoe ziet u dat voor zich? Paardenpoep opruimen. Een zak erachter?
1: Wat ik ook zei, ja, er zijn zakken die hangen dan achter dat paard tussen de staart en het poepgat. Hoe zeg je dat? En als die beesten poepen, valt dat in die zak. Ja. Nou, op de manege gooi je zak op de mestvaatje, spuit hem met de brandslang schoon en die gaan weer verder. Zo moeilijk is het niet hoor.
2: Dan het tweede onderwerp, die had u denk ik wel verwacht. Want Joost Bruggeman die stapt uit de LPL-fractie. Hij heeft dat bekendgemaakt aan de voorzitter van de raad. U bent voorman van de LPL. Hoe reageert u daarop? Want we hebben u nog niet gehoord daarover.
1: Nee, ik heb er ook niks anders op te zeggen dan ik dat te betreur. Dat ik wel hoop dat hij het fatsoen heeft om zijn zetel aan de fractie terug te geven. En daar is hij zich aan het beraden.
2: Ja. Weet u waarom hij stopt?
1: Hij heeft daar reden voor aangegeven die niet hoeft te herhalen. Het verschil van inzicht over de te voeren koers heet dat dan.
2: Ja, gaat u daarover uitweiden?
1: Nee.
2: Nee, staat er wel een opvolger klaar mocht hij zijn zetel teruggeven?
1: Zeker. Ja, zeker.
2: En wie wordt dat dan?
1: Nou, dat houden we nog even voor ons, omdat het niet helemaal zeker is wat er gaat gebeuren.
2: Ja. LPL heeft een roerige tijd achter de rug.
1: Ook achter de rug, dat zeg je goed. En we gaan nou de zomer weer starten met nieuwe mensen. Waarom ik hoop inderdaad met de zetel van Bruggeman. Die niet zijn zetel is, maar de LPL-zetel. En daar zetten we nu nieuw op. En dan gaan we vissenfruitig de komende 4 jaar in.
0: Hugo Langeberg van de LPL gisteren na afloop van de gemeenteraadsverkiezing of vergadering. Onder andere over Joost Bruggeman die stopt in zijn fractie. En

Vincent en Henk Dissel en proost. En ook ik heb de zomer in mijn bol van Andy van der Leek hoorde je aan het einde van de middagshow. Morgen ben ik er weer om 10 uur met de koffieshow. En ik wens je voor nu een hele fijne

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer, vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, de avondspits verloopt in het westen ook druk zoals gebruikelijk op dinsdag. Maar nog altijd alleen maar dagelijkse files. En die leveren nou helemaal niet al te veel vertraging op. Maximaal zo'n 10 minuten. Onder andere zien we dat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid heb je ook nog eens 10 minuten extra reistijd. Dan de A20 Hoefnoord richting Gouda. Voor Moordrecht 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte is het ook nog druk op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-Dorp 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: het hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft een man aangehouden nadat agenten een vuurwapen met patronen en een handgranaat in zijn auto aantroffen. De man lag op het moment van zijn aanhouding te slapen in zijn voertuig. Die stond geparkeerd aan de Zeillaan in Wassenaar. De explosieve opruimingsdienst van Defensie is ingeschakeld. Zij bevestigen dat het om een echt vuurwapen en een echte handgranaat gaat. Die zijn meegenomen en zullen onschadelijk worden gemaakt. De gemeenteleider Dorp erkent dat er onduidelijkheid is ontstaan rond de renovatie van zwembad De Does. Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteravond zei wethouder Daan Binnendijk dat zowel de gemeente, de sportfondsen als de verenigingen eerder hadden moeten communiceren over de 7 maanden durende sluiting van het zwembad. En de 17-jarige Ruben Winter uit Leiden heeft de Nederlandse Biologie-Olympiade gewonnen. Dat is al een prestatie op zich, maar de leerling uit de 5e klas van het Stedelijk Gymnasium won vorig jaar ook. En dat is uniek, zo laat zijn school trots weten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog maar bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgenochtend begint wisselvallig, er valt wat regen. Daarna laat de zon zich zien en de temperatuur loopt morgen op tot 15 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Oekerien met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
2: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
1: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
3: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
1: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits voorbij. Er staat nog één korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft een man aangehouden nadat agenten een vuurwapen met patronen en een handgranaat in zijn auto aantroffen. De man lag op het moment van zijn aanhouding te slapen in zijn voertuig. Die stond geparkeerd aan de Zijllaan in Wassenaar. De explosieve opruimingsdienst van Defensie is ingeschakeld. Zij bevestigen dat het om een echt vuurwapen en een echte handgranaat gaat. Die zijn meegenomen en zullen onschadelijk worden gemaakt. De gemeenteleider Dorp erkent dat er onduidelijkheid is ontstaan rond de renovatie van zwembad De Does. Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteravond zei wethouder Daan Binnendijk dat zowel de gemeente, de sportfondsen als de verenigingen eerder hadden moeten communiceren over de 7 maanden durende sluiting van het zwembad. En de 17-jarige Ruben Winter uit Leiden heeft de Nederlandse Biologie-Olympiade gewonnen. Dat is al een prestatie op zich, maar de leerling uit de 5e klas van het Stedelijk Gymnasium won vorig jaar ook. En dat is uniek, zo laat zijn school trots weten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog, maar bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 11 graden. Morgenochtend begint wisselvallig, er valt wat regen. Daarna laat de zon zich zien en de temperatuur loopt morgen op tot 15 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file nog in het westen van het land en die staat op de A20. Van Gouda naar Hoek van Holland bij Moordrecht staat nog 2 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Koelen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij €400.000 van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

0: is Jullie.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachten moeten 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer, hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, 's middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Jullie.nl op je radio, digitaal

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en

0: Boeren.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal